Ja. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hits van toen, de hits van toen en nu.
1: En nu, en nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: RTV Slos.
1: Slos.
0: Gouwe ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, naar Fabeltjesland.
1: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, tuut, tuut, tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de Uil, maar waar zijn Bordewolf, de raaf en de beer?
0: Ja, ja, de raaf en de beer.
1: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken.

Roze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

0: klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Met islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.

0: Alleen de jongens. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

sexy people.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer van deze zaterdag, de 1e augustus alweer. En het is een van de zomeredities, nog twee keer, en dan hebben we weer een 2 uur durend programma. En dan komt ook de politiek weer aan de orde, die in de jingle ook benoemd wordt. Maar we hebben toch een mooi uurtje vol informatie. We gaan eruit met Sarah Smit en Alfred Medendorp over het ringrijden en de jaarmarkt in Blokzijl volgende week in de week erop. Fred Boot van de PKN komt langs over de Beatles Candlelight in de Grote Kerk. Rolf Jansen en Carina Kok, nee, Rolf Jansen is ziek, daar is Esther voor, over het openluchtspel in Haverte. En aan de tafel aangeschoven zitten al Gio Lippens en Johan Bettersma over het spektakel van Steenwijk, wat over 3 dagen alweer plaats gaat vinden. Of 4, 3.
1: Dinsdag.
0: 4 augustus.
1: Zo is het. Ja.
0: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Het is altijd weer een feest om jullie hier aan de tafel te hebben. Sowieso met jullie informatie. Maar ook dan is het weer bijna zover, hè?
1: Ja. Sorry trouwens voor mijn stem. Ik ben niet naar Dickie Woodstock geweest, maar ik
0: nee,
1: ben een beetje
0: zal.
1: Op mijn keel geslagen.
0: Ik heb je zien swingen gisteren. Nee hoor.
1: Nee.
0: Dus je bent verexcuseerd hoor. Je
1: goed
0: hebt
1: zo.
0: Een goede prater naast je,
2: ik
0: toch?
2: Heb een, mijn stem is goed. En ik ben niet naar Woody Woodstock geweest. Dus nee, maar ja, fijn dat we hier weer zitten. En ja, 4 augustus, dat schiet aardig op.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: We kijken ernaar uit.
0: Ja,
2: dus, mooi rennersveld, maar daar zal Gio straks van alles over roepen. Dus,
0: wat ik altijd wel prettig vind, en het heeft er eigenlijk ook wel mee te maken, is korte terugblik op de Tour de France. Want dat is toch wel jullie een beetje het leidend, denk ik, aan toch wel mooie gasten en mooie renners uit te nodigen.
1: Ja, hoewel wij wel al voor de Tour de France een beeld hadden van wat wij graag wilden. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want je moet toch ieder jaar wel weer een soort verhaal bedenken van hoe ga je dat rennersveld inkleden? Ja, wat voor type spektakel maak je ervan? Maar de Tour was fantastisch. En de laatste dag van de Tour was helemaal geweldig
0: niet?
1: Met Mathieu van der Poel. Die overigens geen enkel criterium rijdt. Dat zeg ik er maar meteen bij. Dus mensen die hopen dat Mathieu van der Poel naar Steenwijk komt,
0: die heeft
1: kansloos, maar hij rijdt nergens anders ook.
0: Oké. Dus niet zo van, hij ziet Steenwijk niet staan.
1: Nee,
0: niks. Wat een rit, hè? Zat je ook een puntje van de stoel?
1: Ja.
0: Ik denk, hij redt het niet.
1: Ik dacht, dat kan niet. En toen hij wegreed met Tadej Pogacar, hè, op die berg bij Montmartre, op die heuvel, toen dacht ik, oh, dat gaan ze redden, ze blijven weg. Maar de organisatie had heel slim, ten opzichte van vorig jaar, het parcours net even weer een stukje verlegd, waardoor de aanloop vanaf Montmartre naar de finish weer een paar kilometer langer was. En daardoor kregen die sprintersploegen weer hoop.
0: Ja, precies.
1: We kunnen dat gat misschien nog dichtrijden, want wij zijn met z'n dertigen. En daarvoor reizen we maar met z'n tweeën.
0: Ja.
1: En dan mag je Tadej Pogacar heten of Mathieu van der Poel. Maakt niet uit, dan blijf je normaal gesproken niet weg. Maar ja, wat Mathieu van der Poel daar op die laatste 500 meter deed, het kon gewoon niet.
2: Nee.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik zei op een gegeven moment meteen alweer tegen de mensen met wie ik zat te kijken, van ja, hij, dit is de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel. Ja. Dacht ik in één keer weer terug aan de Amstel Gold Race, die hij op een hele bijzondere manier
0: ook net zo
1: ooit won. Ronde van Vlaanderen, waar die Wout van Aert in de sprint klopte.
0: Ja.
1: Parijs-Roubaix, waar die Pogacar net van zich afschudde.
0: Ja.
1: Die eerste Tour etappe zegen, toen hij geel pakte, hè, voor zijn overleden grootvader Polidor. Die jongen kan gewoon nooit normaal winnen.
0: Dat is eigenlijk inderdaad. Prachtig. Ik denk dat het vreemd is als hij een keer gewoon normaal over de streep komt.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, was een prachtige apotheose.
0: Ja, heel mooi.
2: Fantastisch.
0: Welke renners hebben jullie uit de Tour kunnen strikken eventueel om hier te rijden in Steenwijk?
1: Uit de Tour hebben we echt gekozen, heel bewust, voor twee renners uit, uit de regio. En dan moet je denken de wijde regio.
0: Mm-hmm.
1: Pascal Eenkorn, in het verleden al winnaar een keer hier, uit Genemuiden.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt een soort vaste klant hier. Die eigenlijk misschien altijd wel, kijk Johan even aan, als eerste gewoon op ons lijstje komt te staan, die moeten we erbij hebben.
0: Ja.
1: Dan hadden we daar ook Tim Naberman vorig jaar, ook uit Genemuiden. Maar die moet een wedstrijd rijden. Die rijdt de Ronde van Polen. Dus die kan niet bij ons rijden. En we hebben Tim Marsman. En Tim Marsman komt uit Hattem. Nou ja, toch ook behoorlijk in de buurt.
0: Ja, zeker.
1: En die rijdt ook voor Alpecin, voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Heeft de Tour gereden. Dus als knecht van Mathieu van der Poel. Als knecht van Jasper Philipsen, de sprinter. Ja, die wilden we ook gewoon per se hebben. Dus dat zijn de twee renners uit de Tour, waarvan wij hebben gezegd, die willen we per se hebben.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we nog een paar renners die de Giro hebben gereden, de Ronde van Italië.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet uitvlakken. Wout Poels.
0: Ja,
1: misschien wel laatste jaar bezig. In ieder geval, het was zijn laatste Giro, heeft hij gezegd. Dan hebben we verder Elmar Reinders uit Emmen. Die heeft de sprints proberen aan te trekken voor de sprinter van die ploeg. En we hebben Hartijs de Vries. En dat is ook een jongen hier uit het noorden die voor het eerst een grote ronde heeft gereden. En dus ook uit de Giro uiteindelijk hier aan de start staat.
0: Wat een namen, hè?
2: Ja, geweldig. En met name ook omdat ze uit de regio komen.
0: Ja.
2: He, dat spreekt de mensen natuurlijk heel erg aan. En dat was ook een beetje het thema waar Gio op bedoelt. He, we wilden ook met name streekrenners hier op het parcours hebben.
0: Ja,
2: en dat is heel mooi gelukt. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Behalve één renner waar jullie wel heel erg blij mee zijn.
1: Daar waren we voor het laatst.
0: Zit het nog niet zeggen?
1: Jawel hoor.
0: Oh. En die komt niet uit de streek.
2: Nee.
0: Maar geweldige renner. Bauke Mollema.
1: Ja. Ja. Nou, dat was dus precies zoals wij ook tegen elkaar zeiden. Bauke Mollema, daar weten we van dat hij dit seizoen gewoon aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. Hè, dat is de klassieker in Italië die hij ooit gewonnen heeft. Hij rijdt vandaag trouwens de Classica San Sebastian.
0: Oh.
1: Dat is ook altijd zo'n klassieker. Heeft hij trouwens ook eens een keer gewonnen. En van Bauke Mollema hebben we gezegd, die moeten we gewoon een geweldig afscheid geven. Want het is zijn laatste wedstrijd in het noorden van het land, waar hij vandaan komt. Hè? Want je zegt wel van, hij komt niet uit de buurt. Nee. Het is niet echt uit de buurt. Maar goed, hij komt uit Groningen.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen Friesland. Dus Friese en Groningers die vechten erom, gaan wij ermee heen.
0: Precies,
1: we konden Bauke krijgen. We hebben ook met hem gesproken. Hij vindt het zelf een geweldig idee. Nou ja, en Bauke en Wout Poels. Dus twee van dat soort renners die toch jaren voor heel veel plezier hebben gezorgd. In de huiskamers met de beelden van de Tour de France.
0: Ja, zeker. Ja,
1: die willen we nu hier hebben.
0: Ja, en het werkwoord wat Bauke in de encyclopedie heeft gebracht.
1: Ja,
0: Mollemalen. Ja, precies. Ja. Ja, geweldig. Je kan hem altijd zo uitplukken. Als je de dingen ziet, peloton, dan kijk maar naar het bewegen. Dan weet je, op Roy Helm, Bauke.
1: De mensen die komen kijken, die zullen meteen denken van, hey, we zien hem rijden en we weten precies hoe die fietst.
0: Ja, precies, mooi. Een prachtig rennersveld. Een winnaar al op het scherm van jullie. Je denkt van, die gaat hem vast winnen.
1: Dat moet altijd blijken in de koers. Hè. Dat is altijd, het zijn gewoon echt allemaal grote namen. Want bijvoorbeeld Tibor Del Grosso.
0: Ja.
1: Dat is een naam die bij het grote publiek toch langzaam wel een beetje bekend wordt. Rijdt ook in de ploeg van Mathieu van der Poel. Hij is eigenlijk een beetje de jonge Mathieu. Is al heel goed in het veldrijden. Hè. Is echt een wereldtopper geworden in een jaar tijd. En op de weg begint hij ook door te breken. Dus ik zie daar ook wel een rennen voor de toekomst in. En vorig jaar hadden we hem ook aan de start. En toen heeft hij, dacht ik, de strijdlust gewonnen.
0: Ja.
1: Of de leidersprijs. Een van de twee prijzen. Dus hij was wel echt een renner die behoorlijk veel inzet.
0: De profrace die begint om 7:00, kwart over zeven.
2: Kwart over zeven.
0: Ja. Daarvoor is echt die gigantische reclamecaravaan.
2: Ja. We beginnen de dag met de dikke bandenrace natuurlijk voor de jeugd. En die aanmeldingen lopen nu heel goed. We zitten nu op een stuk of 60. Nou, op de dag zelf komen er altijd, vorig jaar hadden we 85. Dus die Rabo dikke bandenrace, dat gaat prima. En dan hebben we voor het eerst dit jaar de duo fietsen. Waarbij we ongeveer 16 bewoners van verzorgingstehuizen hebben, dan we van de Magisch Hoeve. We hebben 5 van die duofietsen en daar hebben we wat prominenter op zitten. Kunnen we al wat over roepen?
1: Oh, zeker.
2: Van de prominenten, ja?
1: Ja, zeker.
2: Nou, in ieder geval, Koen Rijpma gaat erop zitten. Kees Kist gaat er natuurlijk op zitten.
0: Ja, Koen Rijpma, je loopt dus overeen, maar dat is wel de echtgenoot van Antoinette,
1: absoluut,
0: hè?
2: Ja, absoluut. Dus die,
1: en zelf ook wielrenner, hè? Hij rijdt s'avonds gewoon bij ons mee in het criterium.
2: Ja, dus die gaat erop zitten. Gert Jacobs gaat erop zitten. Even kijken.
1: Co-sponsor, Non Kloen.
2: Non Kloen, de vader van Lars en Niels.
0: Ja.
2: Maar ook de wethouder.
0: Welke? We hebben er 4.
2: Ja.
1: Gernaert.
0: Tilco.
2: Ja, Tilco.
0: Tilco
2: gaat erop zitten.
0: Tilco Gernaert, ja.
2: Dus dan hebben we een heel mooie pilotenstel wat op die fiets gaat zitten.
0: Ja, precies.
2: En dat wordt fantastisch, denk ik. Nou ja, goed, en dan komt inderdaad de bedrijventijdrit. Daar hebben we 9 mooie ploegen voor. En de een nog fanatieker dan de ander. Dus dat wordt ook heel goed. En dan hebben we inderdaad de reclamecaravaan. Ja, en dan voor het eerst hebben we meet and greet. Daar halen we onze hoofdsponsors even uit de VIP-tent. Bauke Mollema natuurlijk bij, de burgemeester erbij.
0: Ja.
2: Henny Kuiper erbij. En dan hebben we een stuk of 70 mensen. Dat doen we in het gebouw van de Regionaal Praktijkacademie en de Business Club.
0: Oh ja.
2: Die helpen daar aan mee. En dan dat zal Gio presenteren. En heel belangrijk, we gaan daar ook een veiling doen.
1: Ja.
2: Maar dat...
1: Dat is een shirt. Het laatste shirt dat Bouke tot vandaag... want hij heeft natuurlijk vandaag weer een shirt aan met een rugnummer... of ja, met rugnummers in de Klassica San Sebastian. Maar even hiervoor heeft hij de Ronde van Oostenrijk gereden. En daar is hij tot ieders verrassing weer derde geworden. Hè, met aankomst op Großglockner en dat
0: ja,
1: soort dingen.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar.
1: Echt.
0: Ja.
1: En dat hele dat shirt waarin hij heeft gereden... rugnummers achterop, het zweet er nog in. Dat gaan we dus verloten voor de stichting van Antoinette de Jong. Het is de stichting tegen pesten.
0: Ja.
1: En ja, daar hopen we wel wat geld voor binnen te krijgen, ja, natuurlijk. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, mooi.
2: Moet je even corrigeren, Guillaume. Dit gaat naar de stichting...
1: ik vergis me helemaal.
2: Stichting Groot Verzet tegen Kanker.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is ook prachtig.
2: Van Rijn en Klaasje Gaasta.
0: Ja. Ja.
2: Dus die zijn er uiteraard ook bij. Maar van vorig jaar hebben we inderdaad Antoinette gedaan.
1: Je hebt gelijk, ja, rijdt mij in mijn hoofd.
2: Ja. En, dus nee, dat gaat dus dit jaar. Dus we hopen dat het mooi wat gaat opbrengen.
0: Ja, inderdaad. Dus, inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, op naar 4 augustus.
1: Ja, en Henny Kuiper dus. Hè. Dat zei Johan net al eventjes tussendoor. Henny Kuiper.
0: Ja, ja.
1: En die is dan onze prominent. Die hebben we uitgenodigd. Ook om onder andere de prijzen aan het einde uit te reiken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen, de wat oudere inwoners van Steenwijk, toch nog zoiets hebben van, goh, die zouden we nog wel weer eens een keer hier willen
0: zeker
1: zien rondlopen en horen praten. En, dus ik denk dat Henny ook echt, die gaat hier wel genieten, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Van die coryfeeën, zoals een Kees Kist ook, Henny Kuiper.
1: Gert Jacobs.
0: Ja, precies. Ja.
2: Theodor Rooij.
0: Gert Jacobs met zijn lange fladderende haren, of ben ik...
1: Nee, Gert juist anti-lange haren. Gert was helemaal kaal geschoren. Maar Gert was gek aan Teunissen.
0: Ja, die bedoel ik. Ja, die had van...
1: Gert is helemaal kaal.
0: Ja. Nou zei mijn techneut nog wat net in mijn oor. Dat... amusement.
1: Ja,
2: amusement. Nou, wij sluiten natuurlijk af met Q-Music.
0: Ja.
2: Dat begint denk ik een uur of... 9, 10.
1: Ja.
2: He, maar die staan ook bij de meente. En we hebben ook in de VIP-tent hebben we nog een DJ die op zachte toon de muziek zal...
0: Moeilijk voor een DJ, hoor.
2: Ja, maar goed. Het is beloofd.
0: Ja,
2: dus
0: okay.
2: Dat we ook kunnen genieten nog van Jannes. He, die praat natuurlijk de hele avond aan elkaar.
0: Ja.
2: En...
0: Daar heb ik vorige week een podcast mee opgenomen trouwens. Met
2: Jongens. Leuk. Ja.
1: Ja.
2: En misschien wel heel belangrijk om ook even te vellen. We hebben dit jaar voor het eerst, en dat is een bedenksel van Jannes, de bergprijs. En dan denk je Steenwijk en dan een bergprijs, ja.
0: Dat dacht ik ook, toen ik dat las. Ja.
2: Maar bij de Grote Clemenskerk, daar is natuurlijk een kleine verhoging. Daar wordt een streep neergelegd en daar wordt 5 keer een sprint getrokken. En daar hebben we ook een bergprijs voor. En wat ook voor het eerst daar is, is een drankuitgiftepunt. Dus
0: dan
2: hoeven ze niet helemaal naar de meente, maar dan kunnen ze ook. En ook Han van de meente heeft dat geregeld.
0: Super.
2: Dus dan hebben we aan beide kanten van het parcours hebben we wat... Dus vertier genoeg, gezelligheid. Dus laat de mensen maar komen.
0: Zo, zou ik ook zeggen. Het weer is volgens mij ook...
1: Als mensen die renners boven willen zien komen, op dat allerhoogste punt. Ik geloof dat het 1,5 meter hoger is dan de meente, wat de laagste punt is.
0: En dus...
1: Maar op het hoogste punt, dan moeten ze daar ook vooral gaan staan om te kijken. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. En is de prijs een bolletjestrui?
2: Nee, het is een bolletjesbeker.
0: Ja, geweldig, geweldig. Ja, mooi is dat, om zulke soort dingen er ook in te verwerken. Ja, fijn.
1: En zeker met die klimmers die we hebben, hè?
0: Ja,
1: we hebben
0: echte
1: klimmers.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja. Nou, volgens mij heb ik alles wel eens een beetje doorgewandeld met jullie. En rest mij alleen nog jullie heel veel succes te wensen. En volgens mij gaat dat goed komen, want met zulk stelletje mannen aan de...
1: En mooi weer, hè?
0: Ja, heb ik net al...
1: Laatste verwachtingen. Ja. Prachtig weer.
2: Ja, het heeft wat heen en weer geschommeld, maar...
0: Ja. Wat zei je, Herman? Oh, bedankt voor de koeken, Johan. Ja, hij denkt ook overal aan, hè? Ja,
2: maar dat komt omdat Ria jarig is geweest, hè? Ria is 17 geworden, dus...
0: Dankjewel, Johan. Mannen, heel veel succes en tot volgend jaar, zou ik zeggen.

0: mama that you had to see that.
1: Sorry, mama, that you have to see that. What if I see? Niks, toch? Nee, de techneut zegt nee. Dus we gaan gewoon door. Esther Vos en Carina Krok zijn aangeschoven. En we gaan het hebben over het openluchtspel in Havelte. De Speulkoele. Ik vind dat zo'n leuke naam altijd nog, hè? De Speulkoele. Ja. Ja. Hoe staat het ervoor met het stuk?
2: Nou, het staat er heel goed voor met het stuk. We hebben dit jaar zelfs een extra voorstelling gepland.
1: Ja.
2: Mede door de ervaringen van voorgaande jaren dat we te snel uitverkocht waren. Dus het staat er goed voor. En we hebben nu net een zomerstop gehad van een week of drie.
1: Ja.
2: En aankomende week gaan we los voor de volgende 8 voorstellingen.
1: Zo, zo. Hoe wordt bij jullie zo'n stuk gekozen? Is daar een commissie voor of hoe gaat dat, Esther?
3: Ja, nou in ieder geval, onze regisseuses die lezen heel veel stukken. En nou, dat was dit jaar ook best wel lastig, wat ik begreep. Oh. En dan hebben zij uiteindelijk van heel veel stukken die ze gelezen hebben, blijven er een paar over. En dan vragen zij nog weer mensen om mee te lezen. En dan ja, wordt er uiteindelijk een beslissing genomen.
1: Ja.
3: Dit jaar hebben ze ook voor een stuk gekozen die ruim 20 jaar geleden ook gespeeld is.
2: Ja.
3: Alleen is hij naar deze tijd getrokken. Dus er zijn heel veel dingen aangepast. En ja, bij toeval had ook Ruine dit stuk gespeeld.
1: Oh.
3: Dus daar hebben we goed overleg mee gehad. En wij hebben het inderdaad eigenlijk heel anders laten zien dan Ruine.
1: Ja. Dus, maar zijn er zoveel stukken en dan zo dicht bij elkaar in de buurt en dan toch hetzelfde stuk pakken. Ja.
2: En toch is het lastig hoor om tot een beslissing te komen. En dan nog herschrijven onze regisseurs het ook in grote mate.
1: Ja.
2: Omdat ze het, nou ja, gewoon teksten zijn soms te oude of te oud.
1: Ja, en moet het misschien ook passen bij de omgeving?
2: Zeker, ja. Ze gooien er wat plaatselijke wetenswaardigheden in. Dus wij hebben dit jaar ook echt ook zelfs andere personages zijn er opgedoken in ons stuk.
1: Ja.
2: Dus
1: okay.
2: Wij zijn vorige week gaan kijken in Ruinen, omdat ze daar, wat Esther al aangaf, hetzelfde spelen.
1: Ja.
2: Nou, het is dat je weet dat het van origine hetzelfde stuk is, maar het is compleet anders.
1: Ja.
2: Dus dat is ook wel heel grappig om te zien hoe je het toch kan ombuigen.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Het stuk heet Piepers en Parels.
2: Piepers en Parels.
1: Ja. Kun je er wat van vertellen? Esther of Rina?
3: Ja, nou ja, het is een stuk. Ik zit even over het origineel na te denken. Wat dat was?
2: Groeten van de Veluwe van de familie Bruinsma. Familie Bruinsma in de bocht.
3: Ja. En nou ja, wij hebben het. Of ja, het is dus. Wij hadden zoiets van toch een andere titel. En het gaat dus over twee families. De ene familie die heeft een prijs gewonnen, oma.
2: Ik ben mama, en ik heb een prijs gewonnen. En ik dacht dat ik ik dacht in een hotel te komen.
1: Ja,
2: maar ik kwam op een camping.
3: Ja, en nou ja, dus dat is de familie die heel erg goed gesteld is en dus eigenlijk niets van een camping moet weten. En de andere familie, die gaan eigenlijk jaarlijks kamperen en die ja, het is echt volks, zeg maar.
1: Ja.
3: En die komen elkaar op die camping tegen, omdat er wat gedoe is over welke caravan. En dat geeft wel heel veel hilariteit.
2: Ja, en de naam Piepers en Parels komt eigenlijk meer van wij zijn de familie van de parels. Hè. We zijn de familie van Berendonk en dragen parels.
1: Mooi,
2: hè? En de familie de Mulder, die zijn heel druk met het schillen van de piepers de hele dag. Want Kobi wil het goed op orde hebben voor het avondeten.
1: Ja, ja.
2: Maar in de tussentijd zijn wij eigenlijk ook de familie die heel veel piept. Want wij zijn constant niet eens met alles wat daar gaande is.
1: Ja, inderdaad, zo kun je dat ook vertalen natuurlijk.
2: Dus wij zijn eigenlijk de piepers en de parels, allebei tegelijk.
1: Ja.
2: Dus daar is eigenlijk de naam ook van afgeleid.
1: Ja. En die staan natuurlijk bijna naast elkaar, hè, op de camping.
2: Zeker.
1: Gok ik maar zo.
3: Ja, klopt. Ja, eigenlijk, ja. We staan naast elkaar en de familie Mulder vindt het fantastisch om te zien hoe familie Berendonk heel erg aan het klagen is. En
2: En de familie Berendonk, die vindt dat hele campingleven, dat is zo onder de maat en voor sociaal zwak volk, dat ze die zich daar zo niet thuis voelen. En dan behalve, denk ik, kleindochter Anne Fleur. Hè? Esther is Anne Fleur.
1: De naam zegt het al, hè?
2: Anne Fleur.
1: Het is wat anders als joken.
2: Ja. Niks mis met joken, trouwens. Nou, je zingt toch uiteindelijk wel, want jij wil ook eigenlijk niet naar huis.
3: Ik begin niet, maar later is het beter. Ja. Ja. Ja. En met name vader, die is ook, die vindt het ook wel.
1: Ja, prima. Ja, ja, ja. Ja. Het decor, want dat is, moet natuurlijk ook gedaan worden. Hoe gaat dat? Worden er caravans neergezet? Of,
3: Er zijn caravans neergezet. En okay. Ook ja, hele oude eigenlijk. Dat was een hele zoektocht. Maar ze zijn uit, nou, uit het zuiden van het land gekomen. Want die weer mensen gingen ophalen. En het is uiteindelijk gelukt. En verder ja, is de decorploeg heel hard bezig geweest om het weer helemaal tip-top in orde te maken. Ja. En dat is eigenlijk altijd fantastisch hoe het decor eruit ziet.
2: Het is echt het geheel. Ik zeg ook altijd, het valt echt allemaal met elkaar samen. Mm-hmm. Op het moment, je hebt spelers nodig, die kunnen nog zo goed spelen, maar als er geen decor is en het licht en het geluid en al die vrijwilligers eromheen, dan heb je gewoon geen stuk.
1: Nee, klopt.
2: En dat vind ik in Havelte wel zo, tot in de details klopt het.
1: Ja.
2: En nou, dat maakt ook denk ik dat je als je daar zit, dat mensen echt ook teruggeven van het voelt echt als een feestje hier om hier te zitten.
1: Ja.
2: Alleen al te kijken naar wat er allemaal op dat podium gebeurt. En er staan inderdaad caravans, tenten, in retro-stijl.
1: Ja, ja, ja.
2: Een retro-camping.
1: Ja, ja, leuk.
2: Ja, het is
1: leuk.
2: Een plaatje om te zien.
1: Ja. Ja. Met hoeveel mensen spelen jullie dit?
2: Met 8 personen.
1: 8 personen.
3: Ja, 8 personen.
2: Okay. En een heleboel figuranten.
1: Ja, ja.
3: Figuranten hebben erbij.
2: Maar er moet natuurlijk toch ook wel wat leven zijn op de
1: camping. Zeker. Ja.
2: Dus er wordt gebadminton, er wordt met rolletjes toiletpapier rondgelopen.
1: Ja, dat is echt. Dat hoort erbij, hè?
3: Met, ja, overal is wel wat te zien.
2: Ja, er is een pool te zien.
1: Ja. En dan zit je daar heerlijk te genieten. De inwendige mens wil natuurlijk ook wel wat. Hè? Koffie, thee, wat anders.
2: Zeker.
1: Ja.
3: Er is een kiosk en daar staan dus ook vrijwilligers in. En die, je kunt dan bij aanvang zeg maar wat te drinken halen. Er is een pauze dat je wat kan nuttigen. En de bekende rookworst is altijd verkrijgbaar. En dan na die tijd kun je ook nog zitten. Er staan leuke stoeltjes
1: waar je
3: tafeltjes,
1: gezellig nog kunt napraten.
2: Ja. Ja, de speelkoelen ligt natuurlijk prachtig tussen de bomen. Dus als je aankomt lopen, dan zie je de lampjes al hangen. En helemaal als het nu wat eerder donker wordt. Hè, dat is altijd de charme van wat later in het jaar, de voorstellingen. Dan zit je echt in het donker met de lampjes en de kiosktafels.
1: Een sfeertje. Ja, precies.
2: Gebeuren.
1: Ja. Ja. Ja. Dan hebben jullie nog 8 te gaan, zei je net. Even vogelvlucht de datums, want zometeen noemen we wel even het webadres. En dan kan men daar natuurlijk op kijken voor kaartjes te kopen.
2: Ja, ze staan daar op dat foldertje onderop. Staan
3: we beginnen vrijdag weer.
2: Ja.
1: Ja.
3: De eerste, we hebben woensdag nog een doorloop, omdat we natuurlijk 3 weken rust hebben gehad. Dus we moeten even weer doorheen.
1: Ja, precies.
3: En dan vrijdag en zaterdag. En dan daarna, die week daarna, hebben we volgens mij de 13e
1: en de 15e. Ja.
3: En we hebben dan nog 1 vroege voorstelling om 19:30.
2: De 19e is dat.
3: De 19e.
1: En dan de 21, 26 en 28.
3: Ja. En 15 is alweer uitverkocht. En er zijn nog een heel aantal die heel snel gaan nu. Dus die hebben nog maar een paar kaarten zijn er beschikbaar. Dus vorig jaar was alles uitverkocht. Dus het is mooi als alles dat je zo snel mogelijk koopt.
1: Ja, dan weet je het meestal zeker dat
3: vorig jaar hebben veel mensen toch achter het net gevist.
2: Ja, en daarom is er ook een extra voorstelling dit jaar. Eentje meer dan vorig jaar. Om toch nog wat meer mensen de kans te geven om kaartjes te kunnen kopen.
1: En die kaartjes die kunnen gekocht worden via www.openluchtspelhavelte.nl. Openluchtspelhavelte.nl. Of de, code, QR-code. Op het kaartje wat verspreid wordt om aan te geven wanneer en hoe laat.
3: In de omgeving hangen wel posters en flyers. Ja.
1: Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Uitverkocht worden, denk ik sowieso. wie kan het zeggen? Hè? 8 of 9 keer spelen voor een uitverkochte tent, toch?
2: Ja. Zeker.
1: Ja.
2: Daar zijn we ook best wel trots op.
1: Nou, dat mag ook. Ja. Nogmaals, heel veel succes en tot volgend jaar.
2: Hartelijk.

0: Aangeschoven aan tafel is Fred de Boot. En Fred heeft alles te maken met de grote kerk, maar dan met de activiteiten er. Ja, niet rondom de kerk, maar in de kerk.
1: Zo is het.
0: Welkom, Fred.
1: Dankjewel. Sinds een jaar of 5 geleden hebben we dus onze geloofgemeenschap gescheiden. We hebben een geloofgemeenschap, uiteraard. Die bestaat nog, die is heel levendig. Maar daarnaast hebben we er een stichting van gemaakt. En deze stichting die organiseert nu sinds een jaar of 5 allerlei klassieke concerten, koorbijeenkomsten. De kunstkring van exposeren ook regelmatig. Kortom, Beethoven-concerten doen we. We doen orgelconcerten. Nou, er is een scala waar gelukkig een heleboel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En daar zijn we heel erg blij mee. Want de inkomsten die daar voor ons voor overblijven, die gebruiken wij voor het onderhoud van die prachtige, mooie, grote Steenwijkse kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu dit keer zijn we in contact gekomen met een heel speciaal gezelschap. We hebben dit nog nooit hier gehad. Zij komen uit Londen, uit Engeland. En ze heet de Lumos Experience.
0: Ja.
1: En zij geven op vrijdag 7 augustus

0: Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
1: Dus. Steken ze dan zelf ook die kaarsjes aan? Of doet dat een team van de...
0: Nee, zij doen alles zelf. Zij hebben een heel team wat hier komt. Die komen 's middags al om 3 uur. En die gaan de hele kerk inrichten. En ze gaan ook al die kaarsjes, enorm werk natuurlijk. Ja. Die gaan ze allemaal aansteken. Dus... Het concert zelf is een klassiek concert. En dan spelen zij heel veel nummers van de Beatles. Het staat in het teken van de Beatles ook. Dus noem maar even op. Nummers als Hi Jude en Let It Be. En Yesterday. Allemaal hele bekende nummers. Tenminste, zeker uit onze tijd. De mensen, de 60, 70, 80-jarigen. Die zullen zich dat nog herinneren. Het is natuurlijk schitterende muziek, maar... vertolkt op een klassieke wijze door een strijktrio.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus er wordt niet bij gezongen of zo? Het is gewoon muzikaal?
0: Nee, het is puur muzikaal. Nou, en wat ik al zei, we hebben 2 concerten. 1 concert begint 's avonds om 7 uur.
1: Mm-hmm.
0: En dat duurt tot 8 uur. En dan hebben we even een 30 minuten pauze. En dan om 8:30 worden de bezoekers verwacht voor het concert van 9 uur. Dat start om 9 uur. En dat is dan om 10:00 is dat afgelopen.
1: Ja.
0: Kaarten is ook belangrijk, denk ik. Die kunt u krijgen op de site van, of kopen op de site van Lumos Experiences.
1: Oké.
0: Ja.
1: Lumos, en dat is LUMOS.
0: Helemaal goed.
1: Ja, en dan Experience, nou ja, dat weet men wel hoe je dat schrijft of typt.
0: Dat denk ik ook
1: ja.
0: wel.
1: Je hebt ze zelf al meegemaakt, Fred, of is het voor jou ook nieuw?
0: Nee, voor mij is het compleet. Het is voor ons allemaal compleet nieuw. Ze zijn op tour. Dus ze zijn al, meen ik, in Leeuwarden geweest, maar ze komen nog in Zwolle. Ze gaan nog naar Zeeland.
1: Heerenveen of Hogeveen, zag ik ook
0: Klopt,
1: voorbij
0: komen. Helemaal. Ja, dus zij hebben echt nu 30 minuten de tijd om door heel Nederland te trekken.
1: Ja, nou ja, mooi.
0: Dat is heel
1: mooi.
0: Bijzonder.
1: Ja. Nou zit jij in het team van de activiteiten. Zingend vanuit de Grote Kerk? Of
0: ja, dat doen
1: ben
0: we.
1: Ben je ook bij betrokken?
0: Dat doen we ook nog steeds. Dat doen we nu inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat zo. Dat doen we al 20 jaar weer.
1: Zo.
0: Dat is een enorm succes hiervoor. En niet alleen maar voor Steenwijk, maar rondom, nou zeg maar uit Steenwijkerland komen daar veel mensen naartoe. We hebben altijd hele goede en fijne koren. En dat welke de eerstvolgende keer is op zondagavond 4 oktober 2026. En dan begint dat om 7 uur 's avonds.
1: Mm-hmm.
0: En dan medewerking wordt verleend door het Kostelkoor El Jakim uit Zuidwolde. En dat staat onder leiding van geen onbekende hier uit de buurt, Harold Kooi.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Hele bekende.
0: Dus dat belooft ook weer heel iets moois te worden. Ja, en dan wou ik toch nog even herhalen. Vergeet ook niet de Beethoven-concerten.
1: Ja.
0: Dat zijn er 6 stuks. Daar beginnen we straks ook weer mee als het seizoen start. Orgelconcerten. Nou, kortom, Kunstkring heb ik al genoemd. Kortom, er zijn, houd het in de gaten, want er zijn heel veel activiteiten in de Grote Kerk. Ja, kopje cultuur, ook natuurlijk niet vergeten.
1: Ja, dan, de start van Kunstkring.
0: Van de Kunstkring, dat is meen ik op 5 september uit mijn hoofd gezegd. Dus kortom, er zijn heel veel activiteiten in onze Grote Kerk waar we zelf heel erg blij mee zijn. En wij hopen natuurlijk ook alle steenwiekers.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, tuurlijk. Ja, als ze van vakantie terugkomt, dan ziet die toren uit de verte.
0: Ja.
1: Is toch prachtig thuiskomen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Fred, dank je wel voor je informatie. Ik neem aan dat je zelf ook naar dat concert gaat vrijdagavond. Heel veel plezier dan.
0: Dankjewel.
1: Geniet ervan. En tot een volgende keer.
0: Ja, dank je wel hoor.

0: Ja, en ineens was stil, want ik zat vol bewondering te kijken naar een pen die ik gekregen heb. Even kijken wat erop staat. VTRB en de Friese aanspanning. Ringrijderij Blokzijl 2026. En tegenover mij zitten Sarah Smit en Alfred Medendorp. En jullie zijn betrokken bij de VTRB Blokzijl.
1: Dat klopt.
0: Nou, kijk. Ja. Nou, zijn we klaar.
1: Ja, precies. Verhaal gedaan.
0: Wat een mooie pen.
1: Nou, dankjewel. We zijn er ook heel trots op.
0: Nou, dat mag. Dat mag. En nou kreeg ik net van die kant daar achter het muurtje te horen. Ik moest vragen waar je ze kon krijgen, kopen, weet ik veel.
1: Nou, nee, we maken altijd een klein pakketje voor de deelnemers van de ringrijderij. Dat zijn manners en stekers. Die komen met hun paarden en koetsen naar Blokzijl elk jaar. Dit jaar op 8 augustus. En we maken altijd een klein bedankje voor hun. Want we zijn heel blij dat ze daar elke keer zoveel moeite in steken en hun best voor doen. Dus dit keer hadden we eigenlijk al iets moois bedacht. Maar ik moest nog wat spandoeken bestellen voor de evenementen. En ik dacht, joh, wat kan ik nou stiekem zonder overleg met de rest van het bestuur hier nog even bij gooien? En toen heb ik de pen ontworpen. Dus die elke deelnemer en de juryleden, die krijgen daar een mooi exemplaar van. En jullie dus natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ik neem hem gewoon privé mee.
1: Ik zou het doen. Ja, natuurlijk.
0: Dankjewel. Ja. Ringrijderij, ik vind het altijd... Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het nooit in echt gezien... maar van foto's en zo, filmpjes, video's, prachtig.
1: Ja, wat fijn.
0: Ja.
1: Het is ook, ja, het is een mooi spektakel.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk zonde als ze daar nog mee moeten wedstrijden... gewoon zo'n tour op zich aan te kunnen bekijken. Dat is toch sowieso al prachtig genoeg.
1: Ja. Nou, daarom rijden ze ook om 7 uur voordat de echte ringrijderij begint... rijden ze eerst een rondje door Oud Blokzijl. En vorig jaar hebben we daar hele mooie foto's van laten maken... door Alette, mijn buurvrouw toevallig. Okay. Met de hondman. Dus we hebben dit jaar ook prachtig promotiemateriaal om dat te verspreiden. En dan zie je ook, het staat zo mooi, die oude koetsen... de oud aangeklede ruiters. Iedereen die daar meedoet. En dan in het oude stadje. Ja, het is een prachtig zicht.
0: Ja. Kun je zo'n koets beschrijven, Alfred?
2: Ja, het zijn verschillende koetsen. Er zitten geen eisen aan qua hoe het eruit moet zien. Ook niet qua aantal paarden wat ervoor geplaatst wordt. De Friese aanspanning is eigenlijk de organisatie die het opstart. Mm-hmm. Maar die heeft er ook voor gekozen om de vrijheid te geven... om er ook andere rassen toe te voegen. Dus de ene koets is heel klein, de andere is heel luxe. De een heeft 2 paarden, de ander heeft 4... groot, klein, alle varianten zijn mogelijk. En dat maakt het ook zo speciaal.
0: Ja.
2: Omdat het een speciale locatie is voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. Het past bij elkaar, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, de Friese aanspanning die benadert ons ieder jaar van... mogen we wel weer komen?
0: Ja, geweldig.
2: We hoeven ze niet te vragen.
0: Nee.
2: En dat heeft vooral te maken, de deelnemers vinden het prachtig... om langs het water te kunnen lopen. In Friesland hebben ze eigenlijk weinig plekken, ondanks dat er veel water is, waar het mogelijke is.
0: Ja.
2: Dus ja, ze komen altijd met heel veel plezier deze kant op.
0: Ja. Dan heb je de koetsen besproken. Hoe gaat het met die mensen die erop zitten, de rijders?
2: Nou, de deelnemers die komen rond 7 uur, stellen ze zich op. Dan gaan ze plaatsnemen op de koetsen. Dan zit er een jury die al gaat kijken van welke koets ziet er mooi uit. En eventueel voor het schoonste geheel, zoals ze dat zo mooi noemen.
0: Ja.
2: Vervolgens gaan ze met meerdere. Sommige koetsen hebben ook allemaal passagiers mee in klederdracht. En vol ornaat, zeg ik altijd maar.
0: Yeah.
2: Anderen hebben allemaal kinderen mee. Anderen hebben huisdieren mee. Ja, okay. Alles.
0: Ook
2: alles,
0: in klederdracht?
2: Ja, alles.
1: Ja, wel.
2: Ja, alles mag.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. En dan zit er altijd natuurlijk... en een manner en een steker. Dus 1 persoon die echt zich met paarden bezighoudt... en de ander die de ringen langs de kade van de haven erop steekt. Want dat is het doel natuurlijk. Naast het goed uitzien, ook de ringen meenemen.
0: Je zou haast denken dat dat de hoofdzaak is.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel een ringrijderij.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, meerdere aspecten aan.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En je hebt dan net al een klein beetje genoemd... maar hoe gaat zo'n wedstrijd dan? Je komt aanrijden en... Moet je dan met die zegel steker, de stok door die ringetjes steken?
1: Ja.
0: Op wat voor hoogte zit dat?
1: Wat voor hoogte?
2: De hoogte is ongeveer 1,50 meter, denk ik.
0: Ja. Okay.
2: De koetsen komen en er zit dus een man erop en meestal een dame, de steker. En
0: waarom is dat een dame?
2: Ja, dat is denk ik nog een beetje traditioneel opgesteld. Ja, tuurlijk, de man zit aan het roer.
1: Het hoeft niet hoor, er is ook wel eens verandering in. Maar inderdaad, het komt nog wel het meest voor zo.
2: Traditionele gebeuren.
0: Ja.
2: En dan gaan ze dus langs 4 palen, soms 5. Maar het laatste jaar zijn het 4 in verband met de afstand. Dan hebben ze een soort van pistool waar een pen aan zit. En dan moeten zij op een bepaald tempo moeten zij dus met die pistool die ringen raken.
0: Ja.
2: / pakken. En als ze hem gepakt hebben, krijgen ze een punt. Daarnaast wordt de tijd in de gaten gehouden. Het gaat erg formeel toe. Er komen de eerste keer dat ik het meemaakte, de jury kwam binnen. Dat waren dan 7 mannen strak in het pak. Volledig in het zwart.
0: Oh.
2: En die gaan dan hun locatie bepalen. Het gaat erg formeel. Maar goed, het is leuk om te zien. En dan vervolgens wordt er gekeken van, heeft iedereen zijn snelheid wel gehaald? En al dat soort zaken. Ja.
0: Ja, en daar wordt een prijs op bepaald.
2: Ja, we hebben berekend. Altijd een eerste prijs. Dat is ook een beker met een financiële bijdrage. Daarnaast krijgen alle deelnemers een kleine bijdrage voor het starten. Want ja, het brengt wel wat behoorlijk wat kosten met zich mee. Ja. Zeker met de brandstofprijzen die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ze krijgen een startgeld en we hebben meestal wat prijzen. En daarnaast hebben we de familie Pot, lokaal wel bekend. Die is de jurering, die doet de jurering en die kijkt naar het schoonste geheel. Dus die kijkt naar het hele plaatje. En voor die partijen hebben we ook allemaal een prijs in gedachten.
1: Dus 2 categorieën daarin. Ja.
0: En het is allemaal volgende week zaterdagavond.
1: Klopt, de rondrit begint zaterdag 8 augustus om 7:00. En dan de echte start van de ringrijderij. Burgemeester Erik de Groot, die komt die openen. Oh. Dat vindt plaats om 19:30 langs de haven van Blokzijl.
0: Oké, en er zijn nog kaarten voor?
1: Het is gratis toegankelijk. Dus er zit ook geen limiet aan het bezoekersaantal. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Vorig jaar was prachtig. De hele kade stond vol aan alle kanten. Dus,
0: nou, mooi.
1: We kijken ernaar uit. Ja.
0: En die week erop, jullie blijven aan het feesten. Is er nou weer? Ja.
1: Ja.
0: Hou hem erin, de feesten. Ja, jaarmarkt.
1: Ja.
0: Jaarmarkt.
2: Ja, klopt. De jaarmarkt die staat gepland voor 15 augustus. Dat is traditiegetrouw. Ik geloof nu de 54ste keer. 54ste keer.
0: Ja?
2: Ja, de familie Lasje heeft dat 50 jaar georganiseerd. En wij hebben dat met een nieuw bestuur overgenomen een paar jaar geleden. Het is leuk om te zien. We hebben ruim 70 standhouders. Zowel oude bekenden als nieuwe. Daarnaast hebben we ook de traditionele activiteiten.
1: Met de oude ambachten, die zijn altijd aanwezig. Dus die laten heel mooi zien hoe zij hun werk ook maken ter plekke. Nemen hun hele installaties mee en die maken er echt wel een mooie show van.
0: Ja, dat is altijd leuk om dat te zien, hè?
1: Ja, dat is prachtig. Ja, en ook zo'n passie die ze overbrengen daarvoor.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het ook echt levendig. En ook het Koopmansvrouwenkorps. Koopmans Vrouwenkoor hoort daarbij.
0: Al van Lucie de Lange.
1: Ja, precies. Ja, wel bekend, denk ik. Ja, ja. Die hebben een aantal optredenen gespreid over de dag. En dat is ook zo ontzettend leuk. Iedereen die staat er omheen en mee te zingen en te swingen. En die doen dat ook ontzettend leuk.
0: Dus, het is al een feestje op zich, hè?
1: Ja, dat is het. Ja, het is een hele gezellige dag. En sorry, er is natuurlijk zoveel horeca lokaal ook. We hebben ook nu echt een etenspleintje. Dat is dan aan de achterkant van de markt. Dus daar hebben we eigenlijk verzameld. Daar staat een traditionele broodstand met ook een echte oven. En ja, je ziet heel mooi hoe dat vroeger ook gedaan werd op die manier. Maar ook een koffiesteentje en een stand met gebak. Die komt nu voor het eerst erbij. En we hebben er echt een mooi pleintje van gemaakt. Dat je ook aan het einde van de markt dan even lekker kan uitrusten en kan bijkomen. En dan loop je langzaam weer terug langs de kramen.
0: Ja.
1: En dan zijn er nog de terrasjes die je altijd terugvindt in Blokzijl om een laatste borreltje nog te nutten.
0: Dus nou, daar is over nagedacht.
1: Nou, dat kan je zeggen. Ja. Ja. Dus dat wordt een hele gezellige dag.
0: Ja, al vooruitgekeken naar het weer?
1: Ja, de ringrijderij ziet er nu goed uit. De jaarmarkt, ja goed, dat is dan net over 2 weken nog. Daar gaat denk ik zoveel nog in veranderen. Maar goed, het ziet er nu goed uit. Dus hopelijk wordt het precies zoals het gepland is.
0: Ja, dat mag nu wel een keer, hè?
1: Ja, we hadden ook moesten wel even de evenementen die afgezegd moesten worden met dat hete weer.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel vervelend voor alle organisaties die daarmee betrokken zijn. Dus nee, we hopen dat wij dat niet hoeven mee te maken inderdaad.
0: Nee,
1: gaan we niet vanuit.
0: Nee. En de jaarmarkt die gaat hoe laat open?
1: Die vindt plaats op 15 augustus, ook een zaterdag, van 10:00 tot 17:00. Maar goed, daarvoor is Blokzijl zelf natuurlijk altijd al open. Dan kan je gezellig een rondje lopen door de rest van het stadje. Daarvoor of daarna. Dat is altijd genoeg te doen. Maar de jaarmarkt van 10 tot 5.
0: Oké. Nou, Sarah en Alfred, hartstikke bedankt voor de informatie. Ja. En zelf heel veel plezier ervan.
1: Heel erg bedankt dankjewel. Ook. Was leuk om hier te zijn.
0: Graag gedaan. En ik mag gelijk... Ja, ik wacht altijd totdat het een riedeltje geweest is. En dan kom ik erin, maar goed. Ik ga maar gewoon afkondigen. Gasten, allemaal bedankt voor hun informatie. U bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van het weer. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

FM.

0: ijsbeer zijn op de koude Noordpool, dan zou ik nooit meer droevig zijn. Lang leven de lol.
1: Ik zou graag een ijsbeer zijn

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
2: 1, 2, testing, 1, 2.
3: Het is zomer. Het is zomer.
4: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.
1: Nieuwenhuis in de zomer.

0: Wordt een zomer om nooit te vergeten.
1: Zo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoi.
2: Ja, goed. Wat is zomers begin?
1: Ja, ik denk ik begin een beetje. Ja, dat doen we toch al.
2: Ja, dat is lekker.
1: Eigenlijk al een paar maanden.
2: Zeker.
1: En dat gaat ook nog wel een tijdje zo door. En het tweede wat een tijdje zo doorgaat is dat er een heleboel gouden oude muziek gedraaid wordt. Ook van die zomerse muziek.
2: Ja. Zo in dit programma. Nou, ik kijk ernaar uit.
1: Het is tenslotte niet voor niks zomer. Allereerst van harte gefeliciteerd. Weet je wat?
2: Nou.
1: Ik doe, je bent jarig.
2: Ja, ik ben jarig.
1: Ik doe een andere muziek.
3: Voor de jarigen.
1: Ja!

0: deze
1: nou,
0: dat?
1: Zeker.
2: Happy birthday to you.
1: Wat leuk.
2: Happy birthday, Marieke. Happy birthday to you.
0: Nou, nog eentje dan.
3: Ja.

0: ik voel me wel echt jarig nu, hoor.
1: Ja, dat moet ook natuurlijk.
0: Ja, wat heerlijk.
2: Nou,
3: hoera, ja.
0: Nou, wat lief. Dankjewel.
2: Ik zeg namens de gehele lokale radio hier. Of Omroep de Werven.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Hartelijk dank.
2: Hoe was je
0: dan? Ontzettend leuk. Het is eigenlijk een beetje een rustige verjaardag. Eigenlijk is elk jaar mijn verjaardag wel rustig. Want er zit altijd midden in het Woodstock weekend.
2: Ja, maar dat doe je zelf natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar het is dan ook echt geen beginnen aan om dan een verjaardag te vieren. Want de helft ligt brak op bed en de andere helft moet nog bijkomen. En ik vind het heerlijk om dit soort dingetjes te hebben. Maar ik ben niet mega zelf verjaardag vieren. Voor mijn eigen verjaardag.
2: Maar er is toch wel taart vanmiddag?
0: Er is vanmiddag zeker taart. Ja, jullie zijn zeker welkom voor taart.
2: En hoe was je week verder?
0: Nou, ik had natuurlijk mijn eerste vakantieweek. Het was een goede week. We zijn lekker aan het water geweest bij vrienden in Friesland.
2: Dat vliegt voorbij, hè, zo'n eerste
0: week.
2: Ja,
0: gaat hartstikke snel. We zijn naar het zwembad geweest. We zijn natuurlijk naar Woodstock geweest, hè, pap? Dat hebben we ook nog.
2: Ja.
0: Was ook ontzettend gezellig. Ja, dan is zo'n week ook weer zo voorbij. Ja. We hebben geklust. We hebben Duco's kamer aangepakt.
2: Heerlijk.
0: Ja, dus we hebben echt best veel
2: zijn
0: gedaan.
2: Ook van die vakantieklusjes natuurlijk.
0: Ja.
2: En mijn week ook rustig, eerlijk gezegd. Mijn week was natuurlijk ook Woodstock. Ik ben bij je Woodstock Radio geweest.
0: Oh ja, dat, hoe was dat?
2: Ja, viel me een beetje tegen. Wel goede apparatuur, alles voor elkaar. Ja. De muziek is niet helemaal mijn ding. Maar ja, wat wil je ook? Ik ben 100 jaar, dus dan wordt het wel eventjes een klein beetje anders.
0: Ja.
2: Maar het was best wel gezellig, wat professioneel wat ze daar deden. Dan vond ik wel.
0: Goeie, nou, dat is goed.
2: Goeie stream erbij en al die dingen meer.
0: Ja, en dus, ik zag ook s'avonds wel, dan draaien ze ook op het terrein. En dan staat het daar best wel vol, hoor, daarvoor met jeugd te dansen en te doen. Dus het heeft wel goed effect.
2: Ja, en voor de rest was het de week van
0: van de kippetjes. Oh ja. Ja, daar hebben we ook nog wel een leuk liedje voor trouwens.
2: Ja, van Van Duin.
0: Van Van Duin, ja.
2: Waarom vertellen we dit? Ja, dit is eigenlijk een complete familieshow. Het is net Radio 5.
0: Nou, maakt helemaal niet uit.
2: Mijn zoon heeft een toom kippen gekocht. Zeg je dat? Een toom kippen gekocht?
0: Ik heb nog nooit van een toom gehoord, maar ik denk dat dat dan wel klopt.
2: Zoek dat maar eens op.
0: Ik ga het even opzoeken.
2: Ga ik ondertussen wat anders doen? We doen altijd de tweede plaat rock en roll. Ik heb dezelfde uitgezocht als een hou je mond, als een paar weken geleden. Omdat ik die gewoon hartstikke leuk vond. Van de Mona Lisa Twins. Maar door het gedoe allemaal is die ondertussen oh nee, daar is hij weer. Maar die heb ik een paar weken geleden ook gedraaid. Maar ik vond hem zo mooi. Johnny B. Goode heet dat. Van de Mona Lisa. Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. En ondertussen, een toom kippen is de benaming van een groep kippen inderdaad. Ja. Die doorgaans bestaat uit een haan en meerdere hennen.
2: En dan had ik nog een weddenschap verloren met Tour de France.
0: Ja, ik had gelijk, hè?
2: Ja.
0: Ik heb gisteren ons programma nog teruggeluisterd. Toen hoorde ik dat ik denk, oh, daar moet ik toch nog even over beginnen morgen. Ja, nee, ja, soms dan weet ik dat gewoon. Dat onthoud ik dan met leuke
2: dus
0: liedjes.
2: Ik heb een fles wijn verloren.
0: Oh!
2: Dat hebben we toch gezegd?
0: Hebben we daarom gewet?
2: Ja.
0: Oh, dat weet ik al
2: maar
0: niet eens meer.
2: Helemaal geen wijn.
0: Nee, waarvoor heb ik om wijn gewet?
2: Dus ik heb iets anders voor je. Een cadeautje.
0: Een cadeautje.
2: Pak uit onder de rock and roll.
0: Oh.

0: Bigoon.
1: Nou, ik heb een mooi cadeautje gekregen.
0: Vertel.
1: Ik heb een heel mooi armbandje gekregen van mijn ouders. Ontzettend bedankt. Heel blij mee. Prachtig. En ondertussen ga ik even naar een krantenbericht. We gaan richting Krachenburg. Want Krachenburg die maakt zich op voor weer een editie van de Autocross van Krachenburg. Dit jaar is het tweedaagse evenement op vrijdagavond 14 en zaterdag 15 augustus. En de organisatie, nou, die verwacht toch zeker honderden bezoekers. Meer dan 200 deelnemers gaan knallen tijdens de Autocross. Zij starten in verschillende klassen, zoals de avondcross op vrijdag en de polderklasse. En dan heb je ook nog een klasse voor junioren, driewielers en vrije standaard op zaterdag. Nieuw dit jaar is de brommerklasse voor deelnemers tot en met 16 jaar. De races beloven spectaculair te worden met veel opspattend modder en een hoop decibellen. Ja, dat denk ik ook. Als je daarnaast woont, dan gaat dat zeker wel geluid opleveren.
0: Net als Woodstock.
1: Dat denk ik zeker, ja. De baan is niet recht, maar bevat 5 bochten. En s'avonds treden er ook nog eens artiesten op in de feesttent. Dus het wordt hartstikke gezellig. De meest bekende daarvan is ongetwijfeld Frans Bauer. Onder andere, nou, dat hebben ze toch goed geregeld.
0: Die komt daar?
1: Ja, die komt daar.
0: In Krachenburg.
1: Maar niet alleen Frans Bauer. Moet je eens even opletten. Samuel Welten komt ook nog. De Vliegende Hertjes, boer Benny komt ook nog. Nou, dat is niet zomaar een feestje, hoor, daar in Krachenburg. Goed geregeld.
0: Zouden ze luisteren in Krachenburg naar ons? Vast
1: wel,
0: hè?
1: Ik denk toch wel iemand. Ja, dat hoop ik wel.
0: Oké. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. En niet te vergeten, we zijn er ook op DAB. Uit het vaderlandse hitwezen dan maar eentje. Flair en door het oog.

0: flair door het oog van de naald.
1: Door het oog van de naald of van de nacht?
2: Nee, van de naald.
1: Oh, ik
2: dat zeggen ze toch wel eens. Je bent door het oog
1: klopt.
2: Van de naald.
1: Maar ik dacht dat die zong de nacht, maar daar heb ik niet goed op gelet. Nou, maakt niet uit. Ben je al eens bij Live in het Park geweest?
2: Nee, nog niet, nee.
1: Ik hoorde van de week op een verjaardag. We zaten ook nog op een verjaardag trouwens van de week. Mijn oom die was al 2 keer geweest. Want er komen best wel leuke artiesten elke woensdagavond. Aanstaande woensdag 5 augustus komt de Drieërs.
2: Oké. Okay.
1: Weet Anja dat?
2: Nee, maar misschien nu wel ondertussen.
1: Ik ga dat eens even naar haar appen. Het trio uit Volendam die brengt herkenbare akoestische folkpop-sound in het Nederlands. En kenmerkend voor de Drieërs zijn de akoestische klanken, rijke melodieën en verhalende teksten over het leven, liefde, maar ook het verlies. Het voorprogramma wordt verzorgd door de band Two Faces. Dit duo brengt in de kleinste bezetting grote rockklassiekers. Het begint vanaf 9 uur en de kaarten kan je via de website halen van de gemeente.
2: Nou, ik meende dat er een nieuwe single was van de Drieërs, maar die ben ik eventjes kwijt. Dus doen wij maar gewoon een vrolijke plaat nu.
1: Ja, het lijkt me hartstikke leuk.
2: Susanna Veldmeijer wel eens van gehoord?
1: Nee.
2: Luister. Die heeft het over de nacht van je dromen. Vul zelf maar in.

0: Vrolijke plaat.
1: Ja, nou, niks mis mee.
0: Susanna Veldmeijer met I-J en een E.
1: Hartstikke vrolijk.
0: Ja, ik denk, hij begon nog zo leuk met het gedoe van de zomer en zo.
1: Nou, ik zag over vrolijke muziek gesproken, even snel tussendoor. Ik zat gisteravond met Kjeld, dan heb ik het over vrijdagavond. Muziekplein, feestplein, op het muziekfeestplein. Op Nederland 1, elke vrijdag. En daar komen natuurlijk al die Nederlandstalige artiesten. Ja. En daar heb je ook allemaal vrolijke muziek. Dat is allemaal vrolijk. Het is heel gezellig. Dat is altijd heel gezellig met
0: z'n tweeën. Dat moet ook wel natuurlijk. Zo'n plein vol, dan iedereen zingt. Trouwens, dat is over... Even over Woodstock.
1: Ja.
0: Dan is er een muziekband, een orkest, een artiest. Eén tik, één zin.
1: Ja.
0: En de hele zaal zingt alles mee.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Dan heb je een heel goed nummer gemaakt.
0: Dat heb je ook met sommige van die gouden ouwe.
1: Nou, inderdaad. En daarover gesproken. Ik krijg een hoes in mijn handen gedrukt. Van The Darts. En dan denk ik, wat is dat ook alweer? Maar dan zie ik de titel en dan weet ik het gelijk.
0: Het is een pijl.
1: We gaan luisteren naar, we gaan luisteren naar een Amerikaanse doo-wop groep. Come back, my love. Come.

0: Waarom moet ik altijd aan Zonder Brandolie denken?
1: Aan wie?
0: Er is een liedje die in het Nederlands, dat zingen ze Zonder Brandolie.
1: Ja, dat is er ook, ja.
0: Ja, dus ik moet altijd aan Zonder Brandolie denken.
1: Ik zoek het eventjes
0: die
1: op.
0: Die zijn dat ook alweer.
1: We zoeken dat eventjes op, Zonder Brandolie.

0: Ja, dat hebben ze niet bij Woestok Radio, hè, van die mooie, zwoele jingles.
1: Ja, ze hadden wel een paar jingles, maar ik heb nog even gezocht naar de jingles die wij vroeger draaiden bij Woestok Radio. Ja. En die zagen, die hoorden er een stuk beter uit.
0: Ja, vind ik ook, zeker. We hebben vandaag geen slecht nieuws. En ook dit is een goed bericht uit de krant. Want van al het slechte nieuws worden de bewoners van het voetelingshuis moe en verdrietig, staat hier in de krant. Oh, dat vertelt Erika Kaartens. En die is medewerker van de woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblematiek in Steenwijk. Het bracht haar op het idee van de Goed Nieuwskrant, Hart voor Steenwijk Land. Die is voor alle inwoners van de gemeente. En op dinsdag 22 september verschijnt de tweede editie bij de nieuwsbode De Kop.
1: Dat is onder andere van Dick Brands. En die zorgt ervoor dat ons programma altijd herhaald wordt.
0: Ja, zeker. Ja. Dat doet hij hartstikke leuk.
1: Goeie krant, Dirk.
0: Absoluut, absoluut. De gelegenheidsredactie roept alle lezers op om nu al hun goede nieuws te mailen voor in deze speciale bewaakkrant.
1: En nog eventjes tussendoor. Even over Dirk. Heeft hier niks mee te maken. Maar die doet ook een podcast. En die heeft een podcast gemaakt met Johan Schoteman. Die ken je wel, hè? Met die kuif.
0: Dat zegt me niks.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, zo.
1: Ga luisteren.
0: Oh.
1: Hartstikke mooi.
0: Nou, dat ga ik dan even maar doen. Oké, wat wou je erover zeggen? Nou, dat die podcast er is.
1: Ja. En die is hartstikke leuk. Maar sorry dat ik je onderbrak.
0: Nee, dat is goed. Dat is een goede tip. Want daar kunnen mensen naar luisteren.
1: Is ook goed nieuws.
0: Nou ja, wil je adverteren in deze Goed Nieuwskrant? Dan kan je mailen naar jan@brugmedia.nl.

0: Ja, dit liedje luister ik zo vaak. Ik weet precies wanneer die is afgelopen.
1: Ja,
0: is
1: toch wel handig dat je erbij zit.
0: Ja,
1: een klein beetje als productie. Dat vind ik dan wel weer handig. We draaien dat nummer al 3 weken alleen omdat jij hem...
0: Ja, ik vind hem heerlijk.
1: Zo leuk vindt. Welkom bij de lokale radio's. Voor Steenwijkerland en wijde... Ik deed dat altijd zo, hè. Wijde omgeving.
0: Ik ben wel benieuwd naar het weer in Otepe in België. Heb je dat toevallig ook?
1: Nee. Waar?
0: Ja, Otepe, zo heet het. Het ligt vlakbij Luik.
1: Nee.
0: Daar gaan we naartoe, vrijdag. Maar vertel dan maar tot en met vrijdag het weer van...
2: Weekend weerbericht.
1: Steenwijkerland weerbericht heb ik wel een klein beetje, ja. Vandaag dan, zondag, trekt er een eventuele aanwezige mist op... en laat de zon zich weer zien. Het wordt, let op, 24 graden met een zwakke tot matige zuidoosten... en later tot noordoostenwind. Die draait dus een klein beetje. In de nacht wederom mist met een minimum van 14 tot graad of 15. Dus eigenlijk niks mee wanneer je nog gewoon bij Woodstock in de tent ligt... of waar dan ook.
0: Ja.
1: Maandag in de herhaling van deze show hè?
0: Ja, zeker een show, absoluut.
1: Maandag regelmatig zon, matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Temperatuur gemiddeld een graad of 26. Nou, dan de dagen daarna, dinsdag, woensdag, donderdag... laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur verder op... in de provincie van ons tot, let op, 30 graden.
0: Oh, nou dan hoop ik dat dat ook in België is. Dat klinkt goed.
1: Volgende
0: voor
1: week,
0: jou misschien iets te warm.
1: De volgende week is het programma non-stop.
0: Ja, dat wil ik nog even zeggen. Volgende week moet ik 1 weekje overslaan.
1: Ja.
0: Ja, maar dan moet je even... Dat komt goed.
1: Voor iedereen die nog bij Woodstock in het lange gras ligt. Dat kan toch?
0: Zeker.
1: Dialectplaat voor vandaag. Zaterdagmiddag waren zij live te bewonderen op het feestterrein bij Woodstock. En nu hier, bij de RTV's Los. In het lange gras. Arriva.

0: Ik weet het niet zeker, maar ook deze zijn volgens mij binnenkort nog in het park. Samen met Green Cadillac.
1: Ja, volgens mij samen tegelijk. Ja, dat is toch eigenlijk een topavond.
0: Ik denk wanneer je daar kaartjes voor wilt hebben, dat je wel heel vroeg moet zijn.
1: Nou, dan moet je nu al op de site kijken.
0: En toen?
1: Ik wou even naar Sint-Jansklooster. Want Stichting Vrienden van de Monnikenmolen in Sint-Jansklooster die houdt op zaterdag 12 september vanaf 10 uur haar jaarlijkse molendag.
0: Hadden we dat liedje moeten doen van, hoe heet het ook alweer, daarbij die molen.
1: Nou, die had goed gekund. Dat
0: heb ik niet, even.
1: Maar het is nog lang geen 12 september, dus dat kunnen we nog wel een keer herhalen natuurlijk. Waar was ik? Oh ja, nou, de molendag met rondleidingen, kramen, kinderactiviteiten en muziek. De molen is dan maar ook op woensdag, dus die zaterdag, maar ook op woensdag en vrijdagmiddagen gratis te bezoeken.
0: Sint-Jansklooster.
1: In Sint-Jansklooster.
0: Daar komt ook die Radio Boemer, nee, Radio Boemer, zeg ik. Die Radio Woodstock daarna.
1: Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, dat is waar. En de molen is volledig werkend. Al is er wel wat wind voor nodig, anders doet hij het niet. Ze worden beheerd door een molenaarsploeg. En zij laten de molen draaien en verzorgen tijdens de rondleiding.
0: Oké, dan mag je erin, dan mag je kijken.
1: Mag je alles bekijken, ja.
0: En dan ben jij net op vakantie natuurlijk.
1: Dus dat heel jammer. Ja, wat jammer.
0: Wordt weer net niks voor ons. Dat wij nog eens een keer uitgaan, dat gaat niet gebeuren. Hè.
1: Nou, jawel hoor. Maar
0: we laten de muziek hier. Ja, Jimmy James en de Vagabonds. And I'll go where the music takes.

0: een beetje minder leuk natuurlijk. We hadden het even over Woodstock, dat er overal zo gezellig is. Vooral bij die eettentjes en zo. Ja. Waar dan van die artiesten staan waarvan je denkt... Hoe hebben ze zijn fun?
1: Ja, van die beginnende jonge bandjes die dan daar echt de sterren van de hemel spelen. En kijk, de muntjes op Woodstock zijn het goedkoopst van heel Nederland.
0: Ja.
1: Maar de etenskraampjes die zijn dan wel weer vergelijkbaar. Ja, die zijn heel duur. Ja.
0: Of je op Schiphol staat.
1: Ja, het slaat nergens
0: dat je 12 euro betaalt voor een gloeiende hete koffie. En, maar goed, het zal er allemaal wel
1: het
0: bij.
1: Het hoort er wel een beetje bij.
0: Nou,
1: ik hoor een fietsmuziekje. Ja, want het is natuurlijk bijna zover. Hè? Aanstaande dinsdag 4 augustus is het spektakel van Steenwijk. En het leuke daarvan is, dat wil ik toch even benadrukken... want Bauke Mollema, die inmiddels al 39 jaar is... die sluit zijn afscheidstournee in Noord-Nederland af... met de deelname aan het spektakel van Steenwijk. Nou, dat is toch wel een hele bekende renner. Het is de laatste keer dat de Groninger een wedstrijd in zijn eigen regio rijdt. En we zijn blij dat Bauke bij ons afscheid neemt van zijn Noord-Nederland. Dat laat de koersdirecteur Gio Lippes weten. We zullen hem het afscheid geven wat een groot renner als hij verdient. Dat vind ik heel mooi.
0: Ik denk, als ik een weddenschap zou moeten doen met jou, wie gaat er winnen?
1: Ja, ik zou ook al mijn geld nu op Bauke Mollema zetten.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De wielerronde van Steven. Zullen we nog zo'n gouden ouwe doen?
1: Ja, leuk.
0: Maar dan in dit Nederland. Ja. Ken je dit nog? Doen we bijna ook ieder jaar, omdat ik het zo leuk vind. En omdat ik haar zo erg leuk vind. Ik heb de complete LP nog. Connie van der Bos.
1: Oh ja.

0: Conny van den Bos was ooit nog discjockey op Radio Noordzee. Vlak voor...
1: Oh ja?
0: Nou, vlak voor. Lang voor jouw tijd.
1: Wat leuk, wat grappig.
0: Ja. Wat wel voor jouw tijd is, dat is...
2: De keuze van Marieke.
1: Oh ja, wat had ik ook alweer? Oh ja, ik heb iets voor mezelf gedaan. Lang

0: En dan moet ik eigenlijk helemaal niet van mijn eigen verjaardag houden. Maar dit vind ik dat toch stiekem wel leuk hoor. Om zo een beetje in de schijnwerpers te staan. En ik denk, ja, nou, dan moet, is het toch eigenlijk maar één liedje. Wat kan natuurlijk.
1: Nou, je had eerst nog een andere.
0: Ja, welke had ik ook alweer eerst?
1: Ja, ook iets met een verjaardag. Oh, dat is Stevie Wonder.
0: Oh ja, ja, Stevie Wonder, ja. Maar ik vind deze toch iets vrolijker.
1: Okay.
0: Ik heb voor mezelf gekozen met Good and the Gang. En natuurlijk op deze dag, Celebration.

0: De mooiste gauwouwen kom je hier, komen jullie moet ik zeggen dan, hier gewoon tegen bij Tjeerd en Marieke.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Wat zei je nou, de derde?
1: Ja, de derde.
0: Ik ben hem alweer kwijt hier.
1: Ja, de eentje daaronder.
0: Die?
1: Ja.
0: Deze?
1: Ja.
0: Dit zou je weer aan. Oké, wacht even.
1: Kijk of die doet.
0: Ik even kijken of hij daar zin aan heeft. Op een of andere manier, want je hebt natuurlijk een vestingfeest daar.
1: Okay. Even luisteren hoor, waar doet je dit aan denken? Let op.
2: De hele stad is in rep en roer, wat is er toch aan de hand?
0: Vertel.
2: De weg is helemaal afgezet.
1: Nou, dat is misschien in dit geval iets minder.
0: Ja.
1: Maar het is wel net zo vrolijk, want ik heb het een beetje over het circus. Dit liedje gaat over het circus. Let op. Ja, met de fanfare. En nou, waarom denk ik daar dan aan? Want aanstaande woensdag 5 augustus belooft het een gezellige en vrolijke dag te worden in Steenwijk. Want vanaf 11 uur neemt Circus Snor de markt over met voorstellingen, workshop en de nostalgische jeugdkermis. Dat is toch leuk?
0: Net wat voor jou, hè? Want jij bent wel van het circus en van...
1: Ik vind het circus stiekem wel heel leuk. Ja, ik ben eigenlijk heel lang niet bij het circus geweest.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we al naar de artiest van de maand?
0: Ik heb een intro van 1 minuut nog, dus dat red je wel.
1: Nou ja, kinderen die kunnen deze dag zelf ervaren hoe het is om circusartiest te zijn. Ze kunnen meedoen met de activiteiten en ze kunnen een rondje in de zweefmolen maken. Het is een dag vol plezier, grappen en grollen die, gewoon, daar moet je gewoon bij zijn.
0: Mm-hmm. Zijn de kinderen van jou ook van het circus en al?
1: Ik denk dat ze dit wel leuk vinden, ja, zeker. Ja. Dus misschien dat we wel even gaan kijken.
0: Artiest van de maand is...
1: George Baker.
0: Ja, en ook die had jij uitgezocht.
1: Ja, ik zeg, mag ik ook 2 liedjes uitkiezen omdat ik jarig ben? Nou, dat mocht. En toevallig was dit ook nog gewoon de artiest van de maand.
0: Dat zeg ik, ja. Ik had een andere al klaarstaan, maar ik heb deze er maar in gezet voor jou.
1: Superfijn.
0: Maar, trouwens, wel leuk om te vertellen. Dus vorig jaar had jij dezelfde plaat van de George Baker selectie op je verjaardag.
1: Oh ja?
0: Is dat toevallig?
1: Nou, dat is wel weer bijzonder, ja. Hmm. Hoe kan dat nou toch
0: weer? Het is wel
1: weer
0: de plaat met het allerlangste intro wat ik mij kan bedenken.
1: Je kunt er in ieder geval goed vol lullen zo.

0: daarna wens ik jou alvast een hele fijne vakantie.
1: Ja, dank je wel.
0: En dan doen wij gewoon volgende week... ja, ik denk dat ik maar een uurtje non-stop maak of zo.
1: Nou, dat is toch ook lekker?
0: Met allerlei lekkere gouden ouwe en weet ik wat allemaal. Doe voorzichtig aan op je vakantie.
1: Ja, dat komt
0: heel
1: goed.
0: Heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En tot over 14 dagen.
1: Tot dan.
0: We gaan de Frans uit. Goed?
1: Ja, gezellig.
0: Hou je van pizza?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen.
1: Pardon!
0: Sta ik voor de spiegel.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Zitten vissers aan de grachten, met de vrouwen wel misschien. Geregeld heb ze gedacht, bij u de betien. Opeens zegt dan de vrouwen,

Door is een tijd van komen en door is een tijd van gaan. Mensen, dieren of boom, eens houden we dan. Voor de kluk zien van de Kannenberg, komt eenmaal op de tijd. Misschien nog zonder erg, dat er vergoed.

0: Vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.
1: Meezingen met woorden op van die troeve geliefdesakkoorden. In mijn kamer op.

0: Talig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Het boom mag nog een beetje leren. Wanneer we zwangen, een beetje stier in de rug, geloof ik. In Amsterdam, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En doorover gaat dit versje, tweede perron. Zo te daar home, de tweede perron. Zien wichtje die staat

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

werk. Pas op, want die zien machtig sterk. Laat ze oren waar hij bent. Als beest je plekken kent.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

echt niet. Maar toen je twee haltes eerder dan me wegliep, zat je telefoonnummer veilig in mijn borstzak. Belde twee dagen later, hopen dat je opnam. En zaterdag gaan we naar de film toe. Maak mezelf gek, je zou lachen als je wist hoe. Ik heb mijn kleren gestreken of althans geprobeerd. En mijn tosti laten branden, nu gaat alles verkeerd. Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt bij me. Maar als je kijkt in mijn ogen zal ik kleur krijgen.

worden. En als die film je liet, huil ik heb een schouder voor je. Ik heb mijn kansen verzilverd door je gouden lok. En als ik jou te pakken krijg, beter ga je gauw verstoppen. Zonder jou was ik een sukkel in mijn eentje. Je laat me kijken, maak mijn tunnelvisie breder.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Capello Istrapolitana opende deze aflevering van Muziek Palet met muziek van Haydn. Meer dan een halve eeuw geleden zwijmelden wij weg bij de film Love Story met in de hoofdrol Ryan O'Neill. En vooral die onvergetelijke muziek van de Fransman Francis Lai.

Muziek uit de film Love Story, 55 jaar geleden. Ook zo heerlijk ontspannen die cello-muziek van Luigi Boccherini.

Frédéric Lorion soleerde in een deeltje uit het celloconcert nummer 9 in Bes Groot van Boccherini. Nog zo'n klassiek liefdesverhaal, Romeo en Julia. Het inspireerde Sergei Prokofjev tot prachtige balletmuziek.

De Cleveland Orchestra speelde onder leiding van Lorin Maazel de Dans van de Ridders uit het ballet Romeo en Julia van Prokofjev. Meer dansmuziek, ditmaal van Jacques Offenbach. Zijn Musette wordt uitgevoerd door de celliste Sol Gabetta en pianiste Irina Zarenkova.

Zo klonk Musette, opus 24 van Offenbach. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

U hoorde het eerste deel uit het concert voor Hobo d'Amore in A groot BWV 1050 van Johann Sebastian Bach. Solist was Marcel Ponselen samen met het ensemble Il Gardellino. De impromptus van Franz Schubert zijn een reeks van 8 stukken voor solo piano, gecomponeerd in 1827. Uit de reeks van 4 impromptus Deutsch 899, zo zeg ik het goed, speelt de Zweedse pianist Henrik Mauve nummer 3 in G groot.

Muziek van Franz Schubert. Franz Anton Hofmeister was een Duits-Oostenrijks componist en muziekuitgever. Geboren in 1754 en overleden in 1812. Hij kreeg vooral grote bekendheid als muziekuitgever. Hij publiceerde werk van onder meer Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi en Karel Dieters van Dietersdorf. Walter en Anne Boeikens spelen nu de hoofdrol in het concert voor twee klarinetten en orkest. Het nieuw Belgisch Kamerorkest wordt geleid door Jan Kaers.

Muziek van Frans Anton Hofmeister. De volgende muziek brengt u zonder twijfel in Spaanse sferen.

Dat was de Habanera uit Danzas Españolas van Pablo de Sarasate. Prachtig vertolkt door violiste Julia Fischer samen met pianiste Milana Gernajewska. Bracht ons bij de laatste bijdrage aan deze zomerse aflevering van Muziekpalet. De reis door Europa sluiten we muzikaal af met de wals Wiener Blut van Johann Strauss Jr. In de uitvoering van de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe zomerse aflevering van Muziekpalet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Sinjé, een fijne voortzetting van deze dag.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Lichtflits. Het kost voor rock, relipop, praise worship magazine voor en van de lokale omroep. Vanuit Steenwekkerland, RTV Slos, gemaakt. Het wordt ook uitgezonden op Radio Centraal Westerlingwerf en via internetradio. Iedereen, ook elders in het land, welkom. Wat zoal in deze uitzending? Nou, onder meer straks een stuk door de Choir Company. Charlotte Heubeloens met een oudje uit de jaren 80. Rand Collective en nog een heleboel meer. En we hebben weer de kostenkalender en Lichtflits agenda. En we zien verder nog wel wat uit de tafel zal komen. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 2001 met de Worldwide Message Tribe. Althans van een verzamelaar die toen uitkwam, Chilled. Het nummer is waarschijnlijk ietsje ouder. Be Still.

Je hoorde de teamsong van de World Youth Day Wereldjongerendag 2020 in Manuel. Van het album One, dat ook in 2000 verscheen. Het nummer zou prima in de adventtijd gedraaid kunnen worden eind november, begin december. Een opwekkingslied, Hoop en Redding. Opwekkingslied 868 van deel 46 met erop de nummers 858 tot en met 870. Direct daarna de kostenkalender.

gospelkalender. Zondag 2 augustus. Peter en Itske Brakels. Reprise in Time. Om 10:00 in de ochtend in Diever. Medewerking aan een openluchtdienst in het Shakespeare Theater. Dinsdag 13 augustus. De band Resin. 8:00 s'avonds in Dwingelo. Medewerking aan een zomerzangavond in de Brug-Eskerk aldaar. Zondag 6 september, New Creation Gospel Choir and Band. 10:00 in de ochtend in Akrum. Themadienst Goud in de Terpkerk. Zondag 6 september, de band Sinjael. 11:00 ochtends in Nijland. Medewerking tendienst bij Dorpshuis de Mande. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band. 7:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, Voices of Faith. Dat is een koor. 9:30 in de ochtend in Leek. In PKN De Hoeksteen, medewerking kerkdienst. Zondag 27 september, Peter en Itske Brakels, Reprise in Time. 7:30 s'avonds in Drachten, evangelisatiedienst in De Schakel aldaar. Zondag 27 september, Living Lord Singers uit Diever werken mee aan de kerkdienst om 7:00 s'avonds in Houlerwijk. Zondag 4 oktober, de band Sinjael. 9:30 in de ochtend in Garijp, medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober, nogmaals Peter en Itske Brakels. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend, De Bron, daar werken ze aan mee. Zondag 18 oktober, Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Nega. Themadienst, Kom Dichterbij. Van hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nega. En De Tieke is dan ook de locatie. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking kerkdienst VEG Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, Resin. In de ochtend om 10:00 in Steenwijk, dat is vlakbij dus. Medewerking kerkdienst Bethel Vrije Zendingsgemeente Gasterslaan. Zondag 18 oktober, Sinjael, de band. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Friesland. Verzorging themadienst in het Anker. En dan zondag 25 oktober, Antegas Vocal Group, 9:30 in de ochtend, themadienst Child of God, en dat is dan in Leeuwarden. Dit en nog veel meer op www.gospelpodium.nl/agenda.

The Choir Company, met overwinningslied van het album Met Heel Mijn Hart uit 2016. En de jaren daarna hebben ze dit lied hier ook wel eens in de regio bij concerten opgevoerd. En The Choir Company, daar refereert ook even naar Brian Doerksen. Ons bereikte het bericht, u waarschijnlijk ook, of jou waarschijnlijk ook, dat Brian Doerksen is overleden op 21 juli jongstleden. Een bekende gospelartiest, een Christian singer-songwriter, van nummers als Refine as Fire, Come Now Is the Time to Worship en It Is Well en nog een heleboel anderen. Hij overleed naar aanleiding van uitgezaaide kanker die nog niet zo lang daarvoor bij hem was vastgesteld. En collega radiomaker Henk Maat van Radio De Wolde, die wel eens meewerkt aan de Choir Company als vocalist, die vertelde dat de Choir Company ook al met Brian Doerksen op tournee is geweest een aantal jaren geleden. En Brian Doerksen gaan we in een andere uitzending nog eens een keer weer draaien. Vanavond nog even niet. De media heeft er al heel veel aandacht aan. Later dit jaar komen we erop terug. We vervolgen nu met een artiest uit de jaren 80, Charlotte Heuglund, een Zweedse veelbelovende zangeres destijds. Stand-up komt van Charlotte Free uit 1987. Een jaar daarvoor stond ze in het voorprogramma van Larry Norman.

Uit de vroege jaren 90. Power in the Blood door Various Artists. En het is te vinden op de Good Music Dance Collection 1995. Straks heb ik ook nog aandacht voor de nieuwe Alpha-cursus die in Steenwijk van start gaat in september. Marijke Bos heeft bericht gestuurd. Maar dat straks. Nu gaan we met For King & Country verder. De twee broers van Rebecca St. James met band. Hope is what you crave. En ze geven een concert op 27 augustus naast Josh Baldwin in Rotterdam Ahoy Arena.

In 1991 nam Larry Norman samen met zijn broer Charlie de cd Stranded in Babylon op. Deze cd werd helemaal opgenomen in Noorwegen. Hierop staat ook het nummer My Baby's Got the Blues.

Collective. Op het moment niet in Nederland via Events of Christ, maar dat gebeurt doorgaans wel eens. We gaan luisteren naar een oud stuk, You Are My Vision, van Build Your Kingdom hier. Een Rant Collective mixtape uit 2017. Aansluitend Cindy Morgan en Louis Fonsi, die we ook kennen van de latere wereldhit Despacito.

tijd voor Lichtflits Agenda. Contactgegevens van Events for Christ, dat is www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda of telefoon 0297-237-172. Dat is 0297-237-172. Pas zowel via Events for Christ de komende tijd in augustus. 1 augustus de Sand at the Bethel, dat is in Zelhem. 1 augustus ook Fred Hammond in Rotterdam in de Maassilo. 20 augustus Israël in New Breed.

in Rotterdam, ook in de Maas-silo. En CC Winans, 26 augustus in Rotterdam, Ahoy. Waarschijnlijk volgende keer weer in het uur te horen. En 27 augustus eerder het uur te horen voor King & Country. Samen met Josh Beltwin, of naast Josh Beltwin, in Rotterdam, Ahoy, Arena. En dan 28 augustus ICEJ Israel Weekend 2026. Ook in de Zelhem op de Bethelt. En september komen we later een keer op terug. De Young Messiah komt in het najaar ook weer terug. De aftrap is op 31 oktober in Papendrecht. En de slotavond, de 11e, dus op 28 november, de 11e concert, zeg maar, Veenendaal in de Basiliek. Weer uitgevoerd door de Choir Company met band. Dan gaan we naar de Alpha-cursus. Er is bericht binnengekomen van Marijke Bos. Youth Alpha begint weer in Steenwijk in het najaar. Dit keer op een ander adres. De burgemeester Voetlikstraat 56 in Steenwijk. En dat is in het wijkgebouw De Gagels. Ze heeft een contacttelefoonnummer. Die geeft ze hierbij 06-4508-7557. Dat is 06-4508-7557. Wat er allemaal te doen is via... De aftrap is in ieder geval op 11 september. Ik kan even dat stukje niet vinden, dus ik kom er later op terug. Dan wel Kopje Cultuur, 4, 5 en 6 september. Dat met een slotkerkdienst op de markt op 6 september al hier in Steenwijk. Met het Core Inspiration en Ellie Zuiderveld. Later dit uur kom ik even op de Alpha-cursus terug. We gaan verder met muziek. MUZIEK

Ik kom nog even op de Alpha-cursus terug. Het bericht van Marijke Bos. Het begint op 11 september in Steenwijk, wijkgebouw De Gagels. Het is voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. De toegang is gratis. Het is dus een Youth Alpha-training. En het zijn 12 chille avonden aansluitend. Praten over het leven en praten over geloven. En hoe het er allemaal verder uitziet, komen we in de volgende uitzending op terug. De slotavond is op 20 november aanstaande. De volgende keer gaan we op Youth Alpha weer door. En in Oosterwolde begint in september ook een Alpha-cursus. Maar die is voor volwassenen en dat is in de Levensbron al daar. Oosterwolde, Oost-Stellingwerf. West-Stellingwerf heeft, voor zover ik bekend, dit keer geen Alpha-cursus. Misschien komt dat ook nog. Dan vertel ik je dat deze lichtflits technisch werd verzorgd door Henk Kok. Samenstelling en presentatie de ondergetekende Bert Kuiper. Renier Simons wordt nog bedankt voor zijn muziekkeuze. En dan gaan we zo meteen nog luisteren, als het goed is, naar de New London Choral met In the Land of Zion. En misschien daarvoor Ellie en Rickert nog, Zo is het Koninkrijk. Ellie zal trouwens ook op de markt optreden tijdens Kopje Cultuur.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: Charles.

0: Zandvoort 5.4 FM. FM.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

kraampje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het vak.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, TV.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV SOS.
1: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV SOS.

hey. Maar toen zat ik even op zo'n bloemensite. En toen dacht ik aan hoe bloemen na een paar dagen verdrogen en verkleuren.

Maar toen stond ik daar zo bij je in de straat. En toen dacht ik, nou wat stom, ik heb niet eens...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore